weten van jou wat ik deed niet goed was. En dat ja, ik moet mezelf, ik moet mijn naaste geliefde, jong, moet mijn naaste geliefde, dan gelijk mezelf hebben. Dat begrijp je? Wat anders, wat als ik zo door was blijven gaan, dan was er niets van me geworden. En als dat zo door blijft, wordt de hele wereld een chaos. Wordt de hele Babylonie gebeuren hier op de aarde. Te veel computers, er worden te veel werkelozen. De jongeren weten niet waar ze naartoe moeten gaan.